Paolo Pandolfo speelde de tweede cello-suite BWV 1008 in D-groot op Viola da Gamba. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

0: Weer een nieuwe werkweek bij de Concertzender met geen dag zonder Bach. De Concertzender dus. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur met de muziek van en rond Johann Sebastian Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de presentator, en dit programma is samengesteld door de vervaardiger Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met kantate 39. Brich den Hungrigen dein Brot, voor de eerste zondag na Trinitatis. De kantate werd voor het eerst uitgevoerd op 23 juni 1726. Een geliefde kantate met een overweldigend beginkoor. Bach gebruikte er bijbelteksten voor die gaan over het delen van je bezit met de armen. De 30-jarige oorlog lag nog vers in de herinnering. Armoede was herkenbaar. Welvaart was in Bachs dagen nog niet zo verdeeld als nu. Materiële hulp aan de behoeftigen, de armen, de hongerenden, is een belangrijke plicht van de christen. Want als God jou met goeds heeft overladen, dan kun je dat toch niet voor jezelf houden, maar moet je delen. Breek daarom je brood voor de hongerigen. In dat immense en geslaagde beginkoor gaan we dat horen. Na Brich hoor je het breken in de rust en na Hungrigen ook. Het geeft een indringend effect. Bach, de schilder, ja, de regisseur van beelden. In onze tijd zou die een filmer kunnen zijn. De blokfluiten, de flauti dolci, zijn het instrument van de armoede, het tekort. Want anders zou Bach wel de chique koningsinstrumenten, de traverso's, het instrument van koning Frederik van Pruisen inzetten. Het koor accelereert naar een grandioze fuga. Nog prachtige recitatieven en aria's volgen. En we horen onze Wilke te Brummel stoeten in de altaria, een kwartet met hobo, basso continuo en viool, waarin het gaat om een schildering van de navolging van Gods barmhartigheid. En in de slotaria, voor sopraan, horen we de twee blokfluiten, unisono, eenstemmig dus, spelen. En zo eindigt de kantate gracieus. Nog even komt de alt terug. Zo'n kantate is eigenlijk een preek. En we hopen dat God onze dienstbaarheid aan de naaste ooit zal belonen. Let op armoed. U hoort weer John Eliot Gardiner en de zijne.
1: Der reiche God wirft seinen Überfluss auf uns, die wir ohne ihn auch nicht den Odem haben. Sein ist es, was wir sind. Er gibt nur den Genuss, noch nicht, was uns allein nur seine Schätze haben. Sie sind der Probestein, wodurch er macht bekannt, dass er der Arm auch die Notdurft ausgespendet, als er mit milder Hand, was jeder nötig ist, uns reichlich zugewendet. Wir sollen ihm für sein entlehntes Gut die Zinsen nicht in seine Scheuer

De kantate BWV 39, Brieg den Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, werd uitgevoerd door Gillian Keys, sopraan, Wilke te Brummelstoeten, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas, samen met het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. We gaan straks luisteren naar toccata's voor clavecimbel van de jonge Bach. De toccata, en dat woord dat komt van het Italiaanse toccare, aanraken, is een virtuose, fantasieachtige, instrumentale compositie zonder vaste vorm. De bekendste toccata's komen uit de orgelliteratuur en ontstonden in de vroege barok. In zijn studietijd aan het gymnasium, annex koorschool in Lüneburg, waar Johann Sebastian van zijn 12e tot zijn 18e studeerde, leerde hij de grote Noord-Duitse organisten kennen, zoals een Karl Böhm en vooral Johannes Adam Reinken uit Deventer, die met zijn studievriend Dietrich Buxtehude als een van de belangrijkste vertegenwoordigers is van de Noord-Duitse orgelschool. Die Reinken had grote invloed op het muziekleven van de stadstaat Hamburg en was in 1678 een van de oprichters van de Hamburgse opera, de eerste publieke opera in Duitsland. Hij was tot ver over de grens van Hamburg bekend om zijn orgelspel, waarin de improvisatiekunst centraal stond. Deze Reinken had nog les gehad van leerlingen van Swelinck, de Orpheus van Amsterdam, de wereldberoemde organist van de Oude Kerk. En zo loopt er nog een lijntje van Nederland naar Bach. Na zijn 18e maakte hij ook een reis naar Lübeck om daar niet alleen het orgelspel, maar ook de cantates van Buxtehude te leren kennen. De orgelstijl van Buxtehude, de stylus fantasticus, de fantasievolle stijl, zal de jonge Johann Sebastian geïmponeerd hebben. Hier een koraalfantasie van deze Buxtehude op de melodie van Gelobet seist du Jesu Christ, een zeer geliefd kerklied in die tijd. Later ook door Bach in een gelijknamige cantate gebruikt.

aldus van Dietrich Buxtehude, de koraalfantasie op Globetzaus du Jesu Christ. Uitgevoerd door de organist René Sauergain en wel op het Hagerbeer Schnitker-orgel van de Grote Kerk in Alkmaar. De furor organisticus, de organeske razernij, vol virtuositeit en fantasie, die Bach bij Buxtehude meemaakte en die we kennen van Bachs beroemde toccata en fuga in D-klein voor orgel, kunnen nu goed in zijn toccata's voor clavecimbal te horen zijn. U hoort eerst een inleiding en dan volgt er een fuga. Bach heeft deze stukken geschreven omstreeks zijn 20ste. U hoort nu 2 toccata's door Menno van Delft, die weer leerling van Gustav Leonhard was. De 2e laat in de inleiding een sarabande horen, waarna een duizelingwekkende fuga volgt. Klavecineske razernij? Dit is de man die later het Blitz- und Donnerkoor componeerde. Mit plötzlicher Wut, den falschen Verrater, das mördrige Blut

De toccata in D-klein BWV 913 en in Fis BWV 910 werd uitgevoerd door Menno van Delft en wel op een klaversymbel van Matthias Griewisch naar een klaversymbel uit 1700 uit Slot Charlottenburg in Berlijn. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

geen dag zonder Bach. En wederom een goedemiddag bij de Concertzender. Iedere werkdag zijn we te beluisteren tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Kantate 15 is abusievelijk aan Bach toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bachgezelschap van zijn Meininger-neef Johann Ludwig Bach te zijn, van wie Bach talloze kantates uitvoerde. Een opname van die kantaten konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil bij het na de wende Neue Bachgezelschap in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikte papier en de handschriftanalyse. Kantate 16 is een nieuwjaarskantate. Die reserveren we voor nieuwjaar 2014. En daarom is nu aan de beurt kantate BWV 17, weer Dankopfert, der preiset mich. In zijn vierde seizoen te Leipzig schrijft Bach voor 22 september 1726 zijn derde en laatste kantate voor de 14e zondag na Trinitatis. Hij doet het qua productie van kerkkantates rustiger aan. Hij schrijft minder kantates en is wellicht al hard bezig aan zijn Matthäuspassie, die volgende jaar, dus dat was dan 1727, zal klinken. In de voorafgaande maanden heeft hij veel kantates uitgevoerd van die neef Johann Ludwig Bach. Voor de goede orde, die leefde van 1677 tot 1731. Het Bijbelverhaal gaat over de genezing van de 10 melaatse, van wie uiteindelijk maar één, en nog wel de Samaritaan, daar dankbaar voor is. Deze kantate staat daarom in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerklieden uit de 16e eeuw en sommige kennen we daarvan. Bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of van het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt worden. Het uitnemende koor Padam voert deze kantaten uit in de prachtige grote kerk in Monnikendam. En wel op zondag 1 september om 3:15. En we maken u daar graag attent op. De kantates worden omlijst door prachtige andere tijdeigen muziek en orgelstukken, meestal van Bach, op dat mooie orgel daar in Monnikendam, ter plekke dus. Het concert wordt ingeleid door componist Gustavo Trujillo, die zo voortreffelijk de Goldberg-variaties voor koor omwerkte. En dit zijn uitvoeringen van hoog niveau in een schitterende en spirituele omgeving. En nog wel in principe gratis, maar met de uitnodiging een passende duit in het zakje te doen. Nou, als u precies wil weten hoe dat daar zit in Monnikendam met Padam, kijkt u dan eens eventjes bij de info bij padam.nu.

U hoorde de kantate BWV 17, Weer dank opfert, der preiset mich, uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, de alt Bonja Bartos, de tenor Christophe Prigardien en de bas Klaus Mertens, samen met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir, onder leiding van Ton Koopman. In onze aflevering nummer 22, en dat is alweer een tijdje geleden, lieten we de cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 horen, en wel in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn 6 snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans.

De cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 werd uitgevoerd op gamma door Paolo Pandolfo. En tot slot een fluitsonate vandaag, die door de bezetting eigenlijk meer een trio-sonate is. Galante, verfijnde muziek door puikenspelers uitgevoerd.

De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Uitgevoerd door Midori Suzuki, sopraan, Kai Wessel, alters, Makato Sakurada, tenor, Peter Kooi, bas en natuurlijk het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ik maak u nog even attent op die uitvoering die zal plaatsvinden door het Bach-ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Costense in een kantatendienst in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En dat is dus op de 15e zondag na Trinitatis, zondag 8 september. Mis het niet, samen met de Missa Brevis in G. Groot. In de Willem de Zwijgerkerk, 's avonds om 8 uur, 8 september dus. De Missa in G. Groot BWV 236 nu. Bach's vier Lutherse missen werden mogelijk gecomponeerd, of beter samengesteld, tussen 1736 en 1739. Deze missen beperken zich tot Kyrie en Gloria, omdat dit de delen waren die nog een plek hadden binnen de Lutherse liturgie. En eigenlijk gaat het hier om zogenaamde parodiemissen, waarbij ouder materiaal gerecycled werd. En zo gaan de delen van de Missa Brevis BWV 236 terug op maar liefst vier verschillende kantates, die alle vier ook bewaard zijn gebleven. Bach's keus van zijn eigen muziek is op zichzelf al formidabel. Zo ging zijn meest kwalitatieve werk niet verloren, maar werd het hergebruikt. De Kyrie intro is ook hier weer meeslepend. Prachtig instappen voor de mensen die toch moeite hebben met de dogmatische teksten van veel kantates. Maar na veel naar kantates te luisteren, gaat die weerzin gewoon over. Dan gaat er een lichte verslaving spelen. Ja, als je van de Matthäuspassie houdt, waarom zou je dan niet overgeven aan muziek die meestal even goed is, zelfs soms mooier?

U hoorde een uitvoering van de kantate BWV 101, Niem von uns her du treuer Gott. In de uitvoering van Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, bas. En dat met het Bach Collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki. Dan volgt nu het gelijknamige orgelkoraal Vater Unser in Himmelreich, dat onderdeel is van Bachs Klavierübung nummer 3. Jan Jansen, aan wie overigens het Bach-solistenportret van aanstaande woensdag zal zijn gewijd, speelt op het wetsorgel van de Utrechtse Domkerk. En daar was Jan Jansen 25 jaar organist.

De organist Jan Jansen speelde op het Metzorgel van de Domkerk in Utrecht Vater Unser in Himmelreich, BWV 682, uit de grote orgelmis van Johann Sebastian Bach. Het weefwerk van Johann Sebastian Bach is zo kunstig dat het soms moeilijk te horen is waar die koraalmelodie dan klinkt. Bijvoorbeeld in de basso continuo. Om het indrukwekkende beginkoor en het soms tergende melancholische duet van de sopraan en de alt nog eens goed te horen, hier een opname uit de oude uitvoeringstijd. En niet door de minste. Ernest Ansermet was een precieze en partituurtrouwe dirigent die goed met deze muziek omging. We horen Helen Watts en, mag je wel zeggen, onze Ellie Ameling. Altijd de lievelingssopraan van Maarten het Hart. En wat deze uitvoering betreft heeft hij flink gelijk. Dit is prachtig gedaan. We zullen binnenkort een Bach-solistenportret van haar laten horen. Van Ellie Ameling dus. Over het beginkoor zegt Maarten het Hart. Een schrijnend, grimmig, weerbarstig openingskoor. Zwaar, somber, vooral indrukwekkend. Ja, het matcht met het beginkoor van de Matthäuspassie. We hopen veel Matthäuspassie-liefhebbers te verleiden meer naar de cantates te luisteren, want het is een goudschat. Het duet voor sopraan en alt is wel de climax van deze cantate. U hoort weer thema's van het beginkoor en als instrumenten dwarsfluit en oboe da caccia. Het smeekt en huilt in deze muziek, in D klein, gedragen door het pastorale 12/8 ritme van de Siciliano. Waar kennen we dit allemaal van? Ja, precies, van de Matthäuspassie. En daar komt driemaal de wiegende en troostende 12/8 maat in voor. En die unieke combinatie van de caccia en de dwarsfluit zet Bach in voor de wonderschone aria Aus Liebe. Zo zie je hoe de passionen eigenlijk uit het magnum opus van de cantates voortkomen.

En dat was de kantate BWV 102, Herr deine Augen sehen nach dem Glauben, voor 25 augustus 1726, door Bach geschreven. En de uitvoerende waren Robin Blaise, altus, Gert Turk, tenor, Peter Kooi, bas en het Bach Collegium Japan onder de directie van Masaki Suzuki. Deze prachtige kantate wordt dus ook op donderdagavond 19 september door Musica Amphion en het Gesualdo Concert uitgevoerd in de Vierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tevens, een dag later, op vrijdag 20 september in de Grote Kerk in Maassluis. En dan vervolgens nog zaterdag 21 september in de Martinikerk in Groningen. Steeds om 8 uur. Bekijkt u het dus even op de website bachcontextueel, met een x, bachcontextueel.nl. Bach kende zijn eigen kwaliteiten. Hij vond deze kantaten van zo'n kwaliteit dat hij die in de jaren 30 hergebruikte in twee Lutherse missen. Bach was een groene componist. Hij recyclede zijn eigen muziek. En mogelijk zijn we hierdoor toch wat minder kwijtgeraakt dan we vreesden, namelijk hergebruik van kantates die we kwijt zijn, zoals het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is op basis van een verloren gegaane kantate. Maar er zijn nog 200 kantates over. Kunnen we nog even voort met de verrassingen. En hier is dan die Missa Brevis, hetzelfde beginkoor in de G-klein als kantate 102, maar nu met Kyrie Eleison, Heer, ontferm u over ons. Erbarme dich in het Duits. Het past perfect. Albert Schweitzer noemde het nog Barbarei.

Dit was de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. De uitvoerder waren Joanne Lunn, sopraan, William Towers, altus, James Gilchrist, tenor, Paul Harvey, bas, het koor, het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Henk van Zonneveld voert op die zondag, de 22e, zondagmiddag, in 22 september, ook nog de beroemde Giaconda uit, op klavercimbel. Oorspronkelijk voor vioolsolo is dit het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Nergens is er een deel van een solostuk zo lang. Wat is hier aan de hand? Hier eerst een dynamische uitvoering op klavercimbel door Yves Rechsteiner.

De Chaconne uit de partita nummer 2 in D-klein BWV 1004. Dat was een uitvoering op clavecimbal door de clavecinist Yves Rechsteiner, of Rechsteiner, man uit de Elzas wellicht. In de tijd na Bach, vooral in de romantiek dus, dachten velen dat hij zich vergist had. Dat dit niet de bedoeling was, deze muziek op één enkel instrument. En men schreef er een pianobegeleidingje bij, zoals Mendelssohn, die weliswaar de Matthäuspassie herontdekte, maar ook ontzettend veel veranderde in het werk van Johann Sebastian Bach. Johannes Brahms, die een Bach-fanaat was, dacht er anders over. Hij was sterk geïmponeerd door die Chaconne. Hij vond het de wunderbaarste und unbegrijflichste muziek die hij ooit gehoord had. Als hij het zelf geschreven had, dan zou hij er gek van worden. Aldus Johannes Brahms, in een brief aan Clara Schumann. Hij bewerkte het stuk in 1877 voor de linkerhand op de piano. Het resultaat is heel mooi. De sfeer is anders, intiem, zachter. Het ontzagwekkende, dat blijft bewaard, maar met handschoenen aan. Romantische, dan wel te verstaan.

En dit was een opname van de pianiste Edna Stern. De piano linkshandig. We hebben het over de Chaconna uit Partita nummer 2 in D-klein van Johann Sebastian Bach, BWV 1004. Maar dit was dan een bewerking door Johannes Brahms. We hebben het over de Chaconna uit de Partita nummer 2. Er is een belangrijke hypothese van muzikologe Helga Teune. Dit ontzagwekkende stuk staat in het teken van de rouw en er zijn begrafenis- en rouwkoralen in versleuteld. In 1720 was Bach van mei tot juli met zijn heer, dat was toen de prins Leopold van Köthen, op reis naar Karlsbad, de enige buitenlandse reis die Bach overigens maakte. Zo'n prins maakte dan in het kuuroord mooie sier met zijn orkest en de geweldige Bach. Wie kon daar tegenop? Johann Sebastian kwam op 17 juli thuis, maar wij kwamen wel thuis in een stil huis. Koud, naargeestig zal het geweest zijn. Het beeld uit de necrologie spreekt voor zich. Hij hoort pas bij Eintritte in zijn huis dat zijn lieve en eerder nog gezonde vrouw, Maria Barbara, 36 jaar, was gestorven en al op 7 juli begraven is. Ze laat 4 kinderen na. Bach hertrouwt niet meteen, maar pas haast 2 jaar later, wat toen zeer ongewoon was. Zo was zijn vader, na de dood van diens vrouw, al binnen een maand hertrouwd. De rouw is overduidelijk aanwezig. Dan zet Bach zich volgens deze analyses aan een requiem voor Maria Barbara. Met deze muziek vond Johann Sebastian een antwoord op deze vreselijke klap. Op zijn 9e was hij wees en op zijn 35e weduwnaar. De dood is een kerntrauma in Bachs leven. Hij zal nog 10 van zijn kinderen begraven. Er is een portret uit die tijd van een zekere schilder Ille. Die ontmoette Bach in Karlsbad. In het feestgedruis aldaar zal er geen rust geweest zijn om te poseren. Het portret lijkt dus van na Karlsbad. En als je goed naar het portret kijkt, dan zie je een geslagen man, een man in de rouw. Hij praatte er niet over, schreef geen brieven, zoals zijn zoon Carl Philipp Emanuel later vertelde, maar hij componeerde. De muziekwetenschappelijke analyses gaan uit van verborgen koralen en uitkomsten van de gematrie, dat is de getallenleer. Aan de hand van de getallenwaarde van noten, koralen en de namen van Johann Sebastian en Maria Barbara. En als je de uitvoering hoort van Christoph Poppen en het Hilliard Ensemble, dan zeg je gauw, ja, dit past, dit kan, dit gaat de diepte in. Dit vecht met zichzelf, maar troost zichzelf ook. Aan het slot hoort u nog heel zacht het koraal, den Tod niemand zwingen kunt. Nee, de dood kun je niet tegenhouden. En overigens, wilt u de originele vioolversie nog horen, dan moet u dat even opzoeken bij Uitzending gemist, dossier Geen dag zonder Bach, week 19, aflevering 95, en dat allemaal op concertzender.nl.

Sie werden euch in den ban tun. De kantate BWV 44 werd uitgevoerd door Barbara Schlick, Catherine Patrias, Christophe Précardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Het meeste werk van Bach is natuurlijk bewerkt voor piano. Het hoeft amper bewerkt, het is voor klavercimbel geschreven, gewoon tweehandig, en biedt op piano een rijkere dynamiek, omdat het klavercimbel maar één volume kent. Er kan nog wel van toetsenbord veranderd worden, maar harder of zachter, maar de piano geeft nu eenmaal veel meer dynamische mogelijkheden. Daar is natuurlijk een enorme strijd over. Op piano, mits licht gespeeld en zonder pedaal, krijgt de muziek meer warmte en relief. Maar de puristen willen daar niets van weten. Aan het eind van Bachs leven heeft hij nog kennis gemaakt met de experimentele fortepiano's van Silbermann. Hij gaf aan hem ook technische adviezen, waar hij zo bekend om stond. Maar we weten niet of Bach ze echt bespeeld heeft. CQ er echt voor gecomponeerd heeft. Wij weten zoveel niet van Bach. Als hij dat wel gedaan had, dan zou hij een ander soort muziek geschreven hebben. We gaan luisteren naar de zesde partita. De zes partita's zijn een wereld van een uitzonderlijke klasse. In 1731 durfde Bach ze uit te geven, wetend wat voor kwaliteit het had. Alle zesdelige bundels hebben bij Bach een grote betekenis. De zes Brandenburgse concerten, de zes suites voor cello, zes solostukken voor viool, zes Schubler-choralen voor orgel. En van het getal zeven, daar blijft hij vanaf. Dat is het heilige getal. Zes is van hard menselijk werken. Onbegrijpelijk dat de zes partita's niet net zo beroemd zijn als die andere stukken. In die zesde partita heeft Bach dan een uitzonderlijk niveau bereikt, oplopend van 1 tot 6, transcenderend de haast, grensverleggend, grensoverschrijdend. Hij raakt hier aan de wereld van de fantasieën van Mozart, ja, aan Beethovens klavierwerk. Dit is transcendentale muziek. Neem nu het vijfde deel, de Sarabande. Vesdijk sprak ooit over Bachs klaviermuziek als werelden van bedwongen gevoel uitdrukkend, uiterst traag en bedachtzaam. Dit vertraagt je haast, je bestaan wordt gefundeerd zonder dat je er erg in hebt. David Frey, of David Frey, ik weet het niet, de nieuwe Glenn Gould, maar dan zonder fratsen, speelt dit heel fraai.

omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan de beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de eerst nog felle trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassion gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Englein. Deze kantate dus in de Westerkerk in Amsterdam, waar de kantate gevat is in het framework van een kerkdienst. En dat doen ze al jaren in de Amsterdamse Wester. Er zijn wel verschillen. Vroeger begon de dienst om 7 uur 's morgens en dat duurde dan een kleine 4 uur. Heel actueel, vandaag de dag, in deze tijd van oorlog om ons heen, de strijd tussen de machten en het volk.

Bachs werken Verzeichnis 19, Es erhob sich ein Streit, met Sandrine Pio sopraan, Jörg Dürmüller tenor en Klaus Mertens bas. Verder met de transcripties. Ja, Bach zelf is ermee begonnen, dat was normaal in die tijd. Zo heeft hij zich heel veel muziek toegeëigend. In de negen jaar dat hij in Weimar was, misschien wel de interessantste periode in Bachs ontwikkeling, waar zoveel van is weggeraakt helaas, bewerkte hij muziek van anderen voor orgel. Prins Johan Ernst, een muzikale neef van de hertog, nam die mee als hij een uitstapje naar Amsterdam maakte, waar de muziek werd gedrukt. En die kreeg les van Bach en componeerde ook zelf. Bach rende dan met de partituren naar boven, naar het orgel, hoog in die prachtige hemelse kapel van Weimar, helaas is die kapel afgebrand, en speelde hij de concerten van vooral Vivaldi, voor de strijkers, meestal uit op het orgel. Het genie hoefde niet naar Italië te reizen om zich meester van die muziek te maken, zoals Händel dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Hij pakte de essentie zo op, of het nu Frans, Italiaans of Noord-Duits was. Bach was als een spons, hij zoog al die muziekstijlen op. En als je een spons uitknijpt, dan komt er een heerlijk aroma vrij. Althans, dat kan. Het amalgaan van de muziek van Europa. U hoort eerst een Vivaldi-transcriptie op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar, gespeeld door Pieter van Dijk. En daarna speelt Pieter van Dijk BWV 595, het concert naar prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar. En tenslotte de aria in F groot naar François Couperin, BWV 587.

Een heerlijk recitatief waarin de sopraan het koraal weer zingt, meer dan mooi door de cello piccolo begeleid. Bach's geliefde instrument voor bij een avondmaalsviering. Hij speelde het instrument ook graag zelf. Ik wens dat mein Gebeine sich mit Gott vereine, zingt de sopraan. Met andere woorden, in de dood val ik samen met God. Het hart van deze mystiek. Het is allemaal bezwering van de toen zo alomtegenwoordige dood. Dan nog een aria van de sopraan, die wel een polonaise lijkt. Op een bruiloft mag een polonaise toch niet ontbreken. Deze sopraanaria ademt een sfeer van verrukking, ja van extase haast. Bach, een bokkige, stijve Lutheraan? De bas, de Vox Christi, vraagt wederkerig: ontsteek jouw liefde ook in mij. En dan nog het slotkoraal.

Schmücke dich, o liebe Seele, de kantate voor de 20e zondag na Trinitatis. U hoorde de sopraan N. Monoyios, de alt Angus Davidson, de tenor Charles Daniels en de bas Peter Harvey, met het Gabrieli Concert en Players, het geheel onder leiding van Paul McCreesh. Nu aandacht voor Farinelli en de castraten. Bach heeft niet te stellen gehad met het castratendom. Zelfs in Dresden zongen vrouwen, zoals de vrouw van hofopera-componist Hasse, Faustina Bordoni. Nee, die kwamen uit Italië, waar ze als jongens met mooie stemmen gecastreerd mochten worden, tot 1900. Dan zongen ze in Frankrijk en vooral in Londen, bij Händel in zijn opera's. Toen in 1723 Bach begon in Leipzig, vestigde Händel zich in Bond Street in Londen, waar hij bleef tot zijn dood. Bach had al veel eerder de boot naar de opera gemist, al was ook hij met een goede sopraan getrouwd, net als Hasse. Maar de operastijl was galant en vloeiend, zonder moeilijke fuga's, meezingers, zoals dit loflied op de boom, die met zijn heerlijk loof tedere beschutting tegen de verzengende zon geeft. Wie schrijft er nu een aria over een boom? Händel.

Dat was Andreas Scholl in zo'n typische verlekkerde castrate-aria van Händel uit Circe. Gezongen dus door Andreas Scholl met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington. Farinelli had het kunnen zingen, maar het was waarschijnlijk concurrent Senesino. Wat was nu de bijzondere aantrekkingskracht van de castraten? Vrouwen waren bij de vleet verliefd op ze. Ze waren niet vruchtbaar, dus een vrijpartij zou niet verkeerd aflopen. Maar het was vooral de mannelijke verschijning getooid met een hoge stem. Dat was boven natuurlijk, verheven, goddelijk haast. De hermafrodiet, de man-vrouw. Een archetype. De grote helden in de opera's Julius Caesar, Xerxes, Circe, Admeto, koningen waren voor castraat geschreven. Degene die momenteel daar qua timbre en bereik het dichtstbij komt, is het fenomeen Philippe Jaroussky. Een mooie, stevige man, een echte vent, met een enorme zangtechniek en warmte. Luister naar Monteverdi, met wie het allemaal zo'n beetje begonnen is. Si dolce il de tormente, hoe zoet is de kwelling. Philippe Jaroussky als de vleesgeworden, niet gecastreerde castraat van onze tijd, maar vooral een groot zanger.

Si dolce è le tormente uit Scherzi Musicali van Claudio Monteverdi. Uitgevoerd door Christina Ploehaar, Philippe Jarouski en het Teatro d'Amore L'Arpeggiara. Jarouski zingt niet veel Bach, maar wanneer hij dat doet, dan is het wel raak. Eerst hoort u hem in Händels Dixit Dominus en daarna in Bachs Magnificat. Eerst in dat prachtige, wiegende duet, Et Misericordia, dat zijn gelijke niet kent. Barmhartigheid van geslacht tot geslacht. Dan daarna de alt-aria Esurientes in Plevit Bonis. Armen heeft hij met het goede vervuld. Het is een lievelingsstuk van Paul Witteman. Dat menen we te weten, maar het is ook zo, hoor.

En dat was Georg Friedrich Händel, of George Frederick Händel als u wilt. Dixi Dominus en Virgam Virtutus Tuae. En Johann Sebastian Bach uit het Magnificat, het duet voor alt en tenor, Et Misericordia. En de aria Esurientes in Plevit Bonis. U hoorde de altus Philippe Jarouski en de tenor Toby Spende met het Concert d'Astrée onder leiding van Emanuele Aym. En dan, na een heel uur vocaal geweld, hier nog eentje om het af te leren.

het Agnus Dei uit de Hohe Messe, door Alfred Deller met het Leonard Concert. Hetzelfde roemruchte Leonard Concert uit 1975 in ook alweer een historische opname, namelijk van het Musicalische Opfer BWV 1079. Er speelt een nieuwe lichting mee in de vorm van de familie Kuiken op traverso, viool en basviool, de barok voorloper van de contrabas. En Marie Leonard op de tweede viool en Gustav Leonard op het clavecimbel. Dit werk was een staaltje van Bachs genialiteit. Hij kwam zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann opzoeken, die in Berlijn werkte, bij de coming king of Europe, Frederik de Grote. De man die de militarisering van Duitsland inzette, een verlicht despoot, maar ook een bekwaam traverso-speler. Johann Sebastian Bach kwam met de postkoets in Berlijn aan, om meer precies te zijn in Potsdam. En toen werd hij haast gearresteerd in die zin dat hij met zijn reiskledij en al meteen onvoorbereid naar de koning werd gebracht. Mijn heren, de oude Bach is daar. Eigenlijk een celebrity of juist een fossiel die nog fuga's maakte in een tijd dat dat helemaal uit de mode was. Bach mocht een beetje snuffelen aan de fortepiano's van Silbermann, die de nieuwe tijd van de piano aankondigde, maar toen speelde de koning hem een melodie voor om erop te fugeren, te improviseren in de vorm van fuga's en kanons. Een melodie waarschijnlijk niet van de koning zelf, maar van een hofmuzikus, of wellicht zelfs van Wilhelm Friedemann Bach, die zich volledig niet leende voor fugisierung, maar waarbij Bach overladen met cadeaus naar huis toog en in 2 maanden het Musicalisches Opfer opstuurde. Naar Berlijn dus. Het werk is een Mount Everest in de muziekgeschiedenis. Na al die moeilijke en ingewikkelde fuga's besluit Bach met een heerlijk galante triosonate voor fluit, viool en basso continuo in de stijl van die tijd, galant en welluidend. Maar het blijft wel Bach. In ieder van de 4 delen horen we het koninklijk thema terug. Het Musicalisches Opfer besluit dan weer met een kanon. Wie zei dat Bach aan het eind van zijn leven in vergetelheid was geraakt? Wel uit de mode. Zijn wij blij dat hij niet meeging met die mode?

Leo van Doeselaar bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam met deze Passacaglia BWV 582. En nu dit overweldigende stuk uit Bachs Sturm und Drang-periode. Bach als energieke man die even naar Lübeck liep om zijn held, de orgelvirtuoos Buxtehude, te horen. En er eigenlijk niet weg wou, omdat die Buxi ook nog prachtige kantaten schreef. Dat kunt u ook allemaal nog eens zien op onze flyer, die u misschien in bezit hebt of kunt krijgen. Dan staat daar een foto, een portret van de jonge Bach op die flyer van de Concertzender. Nu dan toch weer orgelmuziek uit de 6 heerlijke trio-sonates. Ja, het zijn er weer 6 voor orgel. Maar dan bewerkt voor strijkers en klaversymbel. Galante muziek, zonder dat Bach zijn eigen oerritmiek verraadt. Hij ging wel mee met veranderingen in de muziek, maar niet met de mode, die steeds oppervlakkiger muziek veroorzaakte. Het begin van de entertainment. De cd's met passionen van Bach staan bij de cd-website van het Kruidvat dan ook onder entertainment. En de heer Leusink dirigeert serieel de 6 achter elkaar. Tja, hoe vaak kun je geestelijk doodgaan? Een leuke Matthäus gewenst, zeggen de mensen tegenwoordig dan ook. Geniet ervan. Voor Bach was muziek zu Ehre Gottes und zu Recreation des Gemüts. En dat laatste betekent 2 dingen. Inderdaad, ontspanning, recreatie, maar ook letterlijk herschepping van het gemoed, van het hart. We zouden nu zeggen dat er op de hersenscan iets te zien is van een nieuwe doorbloeding van het brein, dat er echt iets aan je cellen is veranderd. We weten in ieder geval dat het horen van muziek waarvan je houdt goed is voor je hart. Maar zo'n trio-sonate, geniet ervan.

En dat was de trio-sonate BWV 528 in E klein voor orgel, maar hierin een bewerking voor viola, gamba, cello en luit met het ensemble Florilegium. En tot slot het zogenaamde trippelconcert. Ook weer in de jaren 30 in Leipzig geschreven, toen Johann Sebastian zijn muzikale libido verschoof naar buiten de kerk. Teleurgesteld als hij waarschijnlijk was in de erkenning van de gemeenteraad. Hij had in 5 jaar had hij 200 cantates en minstens 2 geniale passionen geschreven. En de raad zat hem alleen maar dwars. Wraak voor de te lange, ingewikkelde en vooral te theatrale passies. Bij contract had hij zich gecommitteerd aan niet te lange en opernhafte muziek te schrijven. En hij had het niet kunnen laten. Welnu, hij richt zich op cantates voor de adel en heerlijke wereldlijke muziek die hij met zijn strijkje, het Collegium Musicum, nog opgericht door vriend en collega Telemann. Zijn zonen speelden mee op het klavercimbel en zo ontstond het indrukwekkende trippelconcert in A klein. Het is een dubbel van het 5e Brandenburgsconcert voor dezelfde bezetting van fluit, viool en klavercimbel. Maar het is veel donkerder. Grimmig is soms het eerste deel. Wat een diepte, wat een felheid. Bach schreef zelf de klavierpartij. De strijkerspartijen zijn bewerkt door Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel. Dat zijn dan eindtwintigers, studerend en op weg naar mooie carrières. En die samenwerking past geweldig. Het langzame deel is weer een bewerking van de trio-sonate BWV 527, die we gauw zullen laten horen. U hoort hier Richard Egar, de vermaarde Engelse klavicinist, die trouwens in Watergraafsmeer woont en inmiddels dirigent geworden is van het gestripte en gemoderniseerde residentieorkest. Deze oermuzikale man heeft ook al een aantal Matthäus-passies gedirigeerd en zal nog veel van zich laten horen.

U hoorde het vioolconcert in E groot BWV 1042 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sigiswald Kuiken met La Petite Bande. Dit is de week van de lange stukken, langer dan een uur, die we tot nu toe moesten afbreken. We verdelen ze nu over twee afleveringen. Het eerste aan de beurt is Die Kunst der Fuge, Bachs meest abstracte en een na laatste werk. Niet voltooid zonder enige vingerwijzing voor het te gebruiken instrument of instrumenten. Dus wordt het stuk op allerlei manieren bezet, gekozen voor de prachtige light versie van clavecinist Rinaldo Alessandrini, een Italiaanse rasmuzikant. Vandaag deel 1 tot en met 6, contrapunctus 1 tot en met 5 en de eerste canon. Morgen de rest en dan gaan we bij contrapunctus 6 verder.

Dat was Die Kunst der Fuge, BWV 1080, althans Contrapuntus 1 tot en met 5 en de Eerste Canon. Uitgevoerd door Rinaldo Alessandrini met het Concerto Italiano. Morgen de rest dus.

De concertzender verordoneert weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag, we zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag ronden we een heel uur lang de Kunst der Fuge af. Bach zou onder de laatste fuga de geest hebben gegeven. Maar dat klopt dus niet. Zoon Carl Philipp Emanuel heeft dat gezegd en dat deed hij om de verkoop van de gedrukte versie te stimuleren. Een beetje romantiek en suspense, ach, dat werkt altijd. Er zitten getallenspelletjes en raadsels in en dat deed Bach voor zijn herenclubje, de Societeit der Musikalische Wissenschaften. En die raadsels moesten de heren dan oplossen. Spielerij van een ouderend genie. U hoort contrapunctus 6 tot en met 15 en kanon 2 tot en met 4.

De afronding na gisteren van Die Kunst der Fuge, BWV 1080, contrapunctus 6 tot en met 15 en kanon 2 tot en met 4. Rinaldo Alessandrini was de solist met het Concerto Italiano. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

het kleinkoor Capriche onder leiding van Wolfgang Lange. Mark Minkowski werkt met maar 8 zangers, helemaal wegens de huidige inzichten. En dat betekent in het eerste Kyrie met 5, want dat is 5-stemmig, en verder steeds met 4. En 8 in het 8-stemmige Osanna. Maar dat horen we morgen pas. Het is een zinderende en dansende uitvoering met de onovertroffen Nathalie Stutzman als eerste alt.

het eerste deel van de OMS'en, de mis in B klein, BWV 232 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door solisten en Les Musiciens du Louvre Grenoble onder leiding van Mark Minkowski. En wat betreft die solisten, we zouden zeggen, kijkt u eens op onze playlist op concertzender.nl. Dan ziet u alle solisten ook. Wel, dit was het voor vandaag. Morgen gaan we verder met OMS'en. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Welkom bij de concertzender met Nuove Musica. Elke week in dit uur een nieuwe, bijzondere cd met oude muziek. Bij het Duitse label Carpe Diem Records heeft de Chileense klavessiniste Catalina Vicens onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van pianiste Catalina Vicens, onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van Elizabeth Stuart